0: diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop en de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, een windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting, er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend, de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Toon Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet, met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manuzama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manuzama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden. Bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet. Met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjedoambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjedoambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjedoambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerslag van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm. Want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind. De windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden. Bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet. Met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje-de-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje-de-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje-de-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm. Want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind. De windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden. Bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet. Met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen-Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer ligt de komende uren plat. Tot 8 uur wordt er gestaakt door personeel van trein, metro, bus en tram. De actie is gericht tegen de bezuiniging op onder meer de WW. Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar dat gaat dan weer gepaard met uitval en vertraging, omdat er minder treinen rijden vanwege de hitte. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam-Leiden en Schiphol en op het traject Rotterdam-Utrecht. De ANWB verwacht geen bijzondere drukte op de weg. Wel is er extra personeel om pechgevallen sneller te helpen. Dat maakt weer deel uit van het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Justitie heeft een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist, tegen oud-burgemeester Herman J. van Hendrik-Ido Ambacht. De 77-jarige verdachte zit vast voor het bezit van kinderporno en ontucht met een jongere man. Herman J. zegt dat hij niet actief op zoek is gegaan naar kinderporno en dat iemand anders hem heeft daartoe gestuurd. Hij ontkent de ontucht met de jonge man en zegt dat hij hem juist heeft geholpen. Miniworld in Rotterdam moet voor 1 augustus weg zijn van het WENA. Anders gaat de deal over de kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door en moet opnieuw huur worden betaald. Dat heeft de gemeente als voorwaarde gesteld aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Kroatië vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. De Kroaten maakten daarmee nog steeds kans op plekken in de volgende ronde, terwijl Panama is uitgeschakeld. Gisteravond laat bleef Engeland-Ghana steken op 0-0. Portugal tegen Oezbekistan werd 5-0. Daar 2 doelpunten van Ronaldo. Colombia tegen Congo werd 1-0 voor Colombia. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat de wind in de loop van de middag waaien. En dan zorgt dat voor wat verkoeling. Morgen hetzelfde beeld. Volop zon en heet tot 34 graden. Vrijdag 36. Zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop en de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting, wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend, de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer ligt de komende uren plat. Tot 8 uur wordt er gestaakt door personeel van trein, metro, bus en tram. De actie is gericht tegen de bezuiniging op onder meer de WW. Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar dat gaat dan weer gepaard met uitval en vertraging, omdat er minder treinen rijden vanwege de hitte. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam-Leiden en Schiphol en op het traject Rotterdam-Utrecht. De ANWB verwacht geen bijzondere drukte op de weg. Wel is er extra personeel om pechgevallen sneller te helpen. Dat maakt weer deel uit van het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Justitie heeft een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist, tegen oud-burgemeester Herman J. van Hendrikido Ambacht. De 77-jarige verdachte zit vast voor het bezit van kinderporno en ontucht met een jongere man. Herman J. zegt dat hij niet actief op zoek is gegaan naar kinderporno en dat iemand anders hem heeft daartoe gestuurd. Hij ontkent de ontucht met de jonge man en zegt dat hij hem juist heeft geholpen. Miniworld in Rotterdam moet voor 1 augustus weg zijn van het WENA. Anders gaat de deal over de kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door en moet opnieuw huur worden betaald. Dat heeft de gemeente als voorwaarde gesteld aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Kroatië vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. De Kroaten maakten daarmee nog steeds kans op plekken de volgende ronde, terwijl Panama is uitgeschakeld. Gisteravond laat bleef Engeland-Ghana steken op 0-0. Portugal tegen Oezbekistan met 5-0, daar 2 doelpunten van Ronaldo. Colombia tegen Congo werd 1-0 voor Colombia. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat de wind in de loop van de middag waaien. En dan zorgt dat voor wat verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon en heet tot 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag, met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijsoord, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier dicht. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hendrik in de Ambacht is gisteravond aan de Kromme Weg opnieuw een vrouw aangerand. En weer zat er iemand achter op een fatbike. Gisteren maakte de politie bekend dat in de afgelopen weken zeker 7 vrouwen zijn betast in Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement gaat de politie ervan uit dat het steeds om dezelfde man gaat. 5 jongens die gisteravond in de buurt waren hebben het slachtoffer opgevangen. De politie zou ook graag met hen in contact willen komen. Het openbaar vervoer komt weer op gang na een staking vanmorgen tegen het overheidsbeleid. Bussen, trams, treinen en metro stonden stil als protest tegen de bezuinigingen, onder meer op de UW. Dat de staking voorbij is, wil nog niet zeggen dat overal de treinen weer rijden. Vanwege de hitte is de dienstregeling aangepast. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam en Leiden en tussen Rotterdam en Utrecht. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van de ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Driekwart van de gevallen gaat de moeder er met de kinderen vandoor. Ook al hebben de achtergebleven ouders rechten, het is ook nog maar de vraag of een kind dan alsnog terug kan komen. In andere landen zijn de regels bijvoorbeeld anders dan hier. We hebben de warmste juninacht achter de rug sinds het begin van de waarnemingen. Op Rotterdam Airport zakte het kwik naar 20,6 graden. Waarmee het warmste juninacht was sinds het begin van de meting in 1957. Ook in Hoek van Holland werd het record gehaald, daar werd het 21,3. Daarmee was het zelfs de warmste nacht over de hele zomer sinds de waarnemingen begonnen. Heel lang blijft het record waarschijnlijk niet staan, want voor de komende nacht worden nog hogere temperaturen verwacht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust kan het gaan waaien, dan koelt het iets af. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36 en zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is hier dicht. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind draait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, is bij Amsterdam Slotervaart glas op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, maar het verkeer kan er via de parallelweg langs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hendrik in de Ambacht is gisteravond aan de Kromme Weg opnieuw een vrouw aangerand. En weer zat er iemand achter op een fatbike. Gisteren maakte de politie bekend dat in de afgelopen weken zeker 7 vrouwen zijn betast in Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement gaat de politie ervan uit dat het steeds om dezelfde man gaat. 5 jongens die gisteravond in de buurt waren hebben het slachtoffer opgevangen. De politie zou ook graag met hen in contact willen komen. Het openbaar vervoer komt weer op gang na een staking vanmorgen tegen het overheidsbeleid. Bussen, trams, treinen en metro stonden stil als protest tegen de bezuinigingen, onder meer op de WW. Dat de staking voorbij is, wil nog niet zeggen dat overal de treinen weer rijden. Vanwege de hitte is de dienstregeling aangepast. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam en Leiden en tussen Rotterdam en Utrecht. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van de ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Driekwart van de gevallen gaat de moeder er met de kinderen vandoor. Ook al hebben de achtergebleven ouders rechten, het is ook nog maar de vraag of een kind dan alsnog terug kan komen. In andere landen zijn de regels bijvoorbeeld anders dan hier. We hebben de warmste juninacht achter de rug sinds het begin van de waarnemingen. Op Rotterdam Airport zakte het kwik naar 20,6 graden. Waarmee het warmste juninacht was sinds het begin van de meting in 1957. Ook in Hoek van Holland werd een record gehaald, daar werd het 21,3. Daarmee was het zelfs de warmste nacht over de hele zomer sinds de waarnemingen begonnen. Heel lang blijft het record waarschijnlijk niet staan, want voor de komende nacht worden nog hogere temperaturen verwacht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust kan het gaan waaien, dan koelt het iets af. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36 en zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hendrik in de Ambacht is gisteravond aan de Kromme Weg opnieuw een vrouw aangerand. En weer zat er iemand achter op een fatbike. Gisteren maakte de politie bekend dat in de afgelopen weken zeker 7 vrouwen zijn betast in Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement gaat de politie ervan uit dat het steeds om dezelfde man gaat. 5 jongens die gisteravond in de buurt waren hebben het slachtoffer opgevangen. De politie zou ook graag met hen in contact willen komen. Het openbaar vervoer komt weer op gang na een staking vanmorgen tegen het overheidsbeleid. Bussen, trams, treinen en metro stonden stil als protest tegen de bezuinigingen, onder meer op de WW. Dat de staking voorbij is, wil nog niet zeggen dat overal de treinen weer rijden. Vanwege de hitte is de dienstregeling aangepast. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam en Leiden en tussen Rotterdam en Utrecht. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van de ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Driekwart van de gevallen gaat de moeder er met de kinderen vandoor. Ook al hebben de achtergebleven ouders rechten, het is ook nog maar de vraag of een kind dan alsnog terug kan komen. In andere landen zijn de regels bijvoorbeeld anders dan hier. We hebben de warmste juninacht achter de rug sinds het begin van de waarnemingen. Op Rotterdam Airport zakte het kwik naar 20,6 graden. Waarmee het warmste juninacht was sinds het begin van de meting in 1957. Ook in Hoek van Holland werd een record gehaald, daar werd het 21,3. Daarmee was het zelfs de warmste nacht over de hele zomer sinds de waarnemingen begonnen. Heel lang blijft het record waarschijnlijk niet staan, want voor de komende nacht worden nog hogere temperaturen verwacht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust kan het gaan waaien, dan koelt het iets af. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36 en zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 6 mensen opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud en komen allemaal uit Gorinchem. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen aan het ronselen van stemmen. Politie en justitie denken dat sommige handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt. Of er ook mensen bij de verdachten zitten die verkiesbaar waren, wil justitie niet zeggen. Vanwege de geruchten over het ronselen van stemmen werden de verkiezingen opnieuw gehouden. In de polder ten zuiden van Dordrecht is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De wagen botste rond 11:15 vol tegen de vangrail op de landbouwweg. Volgens de politie hoefden de twee bestuurders niet naar het ziekenhuis. De bestuurder was niet onder invloed. De politie onderzoekt of een autobrand vannacht in Hoogvliet is aangestoken. Bij de brand aan de Forelstraat gingen 3 wagens in vlammen op. Volgens de politie is de brand bij 1 van de auto's ontstaan, daarna overgeslagen naar de andere 2. De brandweer heeft het vuur geblust. Bij 1 van de wagens kostte dat iets meer moeite omdat de elektrische auto ging. In een groot deel van Nederland geldt vanaf 12 uur code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt alleen tot en met vrijdag voor de 9 van de 12 provincies. KNMI waarschuwt dat de tropische temperaturen vooral bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid tot klachten kunnen leiden. Bij zware inspanning kan iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting. De hittekracht komt de komende dagen uit op 8 tot 10, de hoogst mogelijke waarde. Het cijfer is gebaseerd op temperatuur, luchtvochtigheid en wind- en zonnestraling. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat in de loop van de middag een beetje waaien. Dat zorgt voor verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: concrete heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind draait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 6 mensen opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud en komen allemaal uit Gorinchem. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen aan het ronselen van stemmen. Politie en justitie denken dat sommige handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt. Of er ook mensen bij de verdachten zitten die verkiesbaar waren, wil justitie niet zeggen. Vanwege de geruchten over het ronselen van stemmen werden de verkiezingen opnieuw gehouden. In de polder ten zuiden van Dordrecht is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De wagen botste rond 11:15 vol tegen de vangrail op de landbouwweg. Volgens de politie hoefden de twee bestuurders niet naar het ziekenhuis. De bestuurder was niet onder invloed. De politie onderzoekt of een autobrand vannacht in Hoogvliet is aangestoken. Bij de brand aan de Forelstraat gingen 3 wagens in vlammen op. Volgens de politie is de brand bij 1 van de auto's ontstaan, daarna overgeslagen naar de andere 2. De brandweer heeft het vuur geblust. Bij 1 van de wagens kostte dat iets meer moeite omdat de elektrische auto ging. In een groot deel van Nederland geldt vanaf 12 uur code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt alleen tot en met vrijdag voor de 9 van de 12 provincies. KNMI waarschuwt dat de tropische temperaturen vooral bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid tot klachten kunnen leiden. Bij zware inspanning kan iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting. De hittekracht komt de komende dagen uit op 8 tot 10, de hoogst mogelijke waarde. Het cijfer is gebaseerd op temperatuur, luchtvochtigheid en wind- en zonnestraling. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat in de loop van de middag een beetje waaien. Dat zorgt voor verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, trains and boats and planes.
1: Ja, volgens mij gaan we het... Goedemiddag.
0: Goedemiddag allemaal.
1: Even netjes...
0: Mooi luisteren, dat moet toch. En fijn dat jullie weer luisteren. Ondanks het feit dat het een tikkie warm is buiten, zeg ik dat goed?
1: Misschien wel een reden des te meer om voor de radio te gaan zitten. Ja. Lekker koel met een drankje.
0: Ja, ventilatortje of de airco een klein beetje aan, toch?
1: Hey, en volgens mij gaan we het over vervoer hebben vandaag.
0: Ja, er was...
1: De lijst zo bekijkt.
0: Ja, precies. Nee, we hebben het al over vakantie gehad in de afgelopen weken en wat dan ook. Ja, en hoe kom je daar? Ja, toch door... met het vliegtuig wat sneller te gaan in de file te gaan staan met de auto.
1: Ik kende deze niet, Billy J. Kramer. Ik ook niet. De Dakota's.
0: Ik ook niet, maar dat is het leuke, hè? Ja, dat heb jij ook vaak. Dan zit je te spitten in de radiolijst van Radio Capelle, althans de nummers. Ja. En dan kom je wat tegen. En
1: Trains, dan is... Boats and Planes. Dat deed mij denken aan de film Planes, Trains and Automobiles. Ken je die?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Oké, John Candy en Steve Martin. Erg leuk, dat gaat over dat iemand moet naar huis voor Thanksgiving's Day. En die zijn tot elkaar veroordeeld.
0: Oké.
1: Twee hele verschillende karakters. Okay. Echt een hele leuke film. Een beetje een kerstfilm eigenlijk.
0: Oké, nou dan wachten we daar nog.
1: Met dit weer?
0: Ik wacht nog anderhalve maand ermee. Ja. Dan gaan we daar naar kijken. Hé, maar die Lennon en McCartney, die schreven dus... zeg ik het goed? Ja, hè?
1: Ja.
0: Dat werd geschreven door Lennon en McCartney, dat nummer. Maar die schreef dus ook voor andere groepen nog.
1: Ja. Ik denk dat geld binnen moest komen in die tijd.
0: Ja. Ja, toen waren ze nog niet op het financiële onafhankelijk af natuurlijk.
1: Nee.
0: We blijven een beetje in de sfeer, hè? Ik heb zelf een cruise geboekt, mag ik wel zeggen, in september. Maar zo kwam ik niet op deze plaat. Rock the boat. Ik ga zien of dat zo is.
1: Die boot niet zo hard rockt.
0: Nee, precies. De US Corporation.

0: Het blijft altijd lekkere muziek, maar toch is het, hebben ze een aantal hitjes gehad. Maar toch ook niet overdreven veel, hè?
1: Nee, een stuk of drie, hè, begreep ik.
0: Ja, ja. Ja, en eigenlijk maar een korte periode, zo in de jaren 74, 75.
1: Ja.
0: Ja, de volgende plaat, ja, ik zou wel met die trein mee willen, die Last Train Home. Want ik vind het een geweldige plaat.
1: Oké. Okay. Hey, heb je het over John Mayer?
0: Ja.
1: Ja? Heb jij wat met horloges?
0: Heb ik in het verleden wel gehad. En ik heb er nog wel een paar thuis liggen, als je dat bedoelt.
1: Oké. Okay. Nou, ik vraag dat namelijk. Want Rolex horloges hebben bijnamen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de Hulk, de Kermit, de Pepsi, de Coke.
0: Oh ja.
1: Maar je hebt ook de John Mayer.
0: Ja.
1: Dat is de Rolex gouden Rolex Daytona. Heeft een groene wijzerplaat. En die heeft zijn bijnaam te danken aan de beroemde artiest John Mayer. En hij kost...
0: Ja, mooi luisteren, 100.000, 150.000. Ik weet niet wat die dingen kosten.
1: Dat valt mee, 65.000 tot 70.000 euro.
0: Oh, nou, dat is voor mij maar een jaar of 10 sparen. En dan moet nog echt alles opzij zitten.
1: En droog brood eten.
0: Maar die trein rijdt wel op tijd dan van John Mayer.
1: Dat mag je wel aannemen.
0: Ja. Ja.

0: ja, als je dan die last train hebt gehaald, dan kun je natuurlijk, dan ben je als je met de boot verder gaat op tijd. Alleen ja, of je dan overdag op die boot moet gaan, Huub, of dat je met de nachtboot kan gaan. Waar zou jij nou voor kiezen?
1: Ja, ik zit even te denken. Met dit weer zou ik voor de nachtboot kiezen, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Ja, maar dan moet je toch wel naar een bestemming gaan en niet naar Cairo, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, maar weet je, in dat soort landen ga ik niet zo graag op die boot, moet ik je zeggen. Daar hoor je nog wel eens van die berichten dat ze boot gekapseisd is. Omdat dat ze er twee keer zoveel mensen op duwen dan dat er toegestaan
0: is. Zo van, goed voor het geld, kom maar op die pot.
1: Dat is gewoon veevervoer,
0: ja,
1: joh.
0: Ja, ja, nee, dat moet je inderdaad niet hebben. Madness treedt trouwens volgende maand op in AFAS Live, hè?
1: Ja, ik zou
0: of nee, zeg ik het goed? Ja, 7 juli. Ja,
1: ja, ja.
0: Dus wat dat betreft kun je er dan ook naar van genieten. Als je
1: maar dat gaat niet meer lukken, het is uitverkocht.
0: Ja, dat is vaak. Hè.
1: Ik had denk ik zal service verlenen. Ik heb ticketspop gekeken, want daar kun je dan vaak nog kaartje. Er was er nog eentje beschikbaar gisteren. Ja. Dus
0: zal ook weg zijn. Misschien op het laatste moment, maar dat moet je dan nog even afwachten. Ja. Daar komen ze. Nightboat to Cairo.

0: Ik heb toch het idee dat die boot naar Cairo slecht op gang komt en ook slecht remt. Want er zit er enorm lang voor en naspel dan.
1: Ik vind het wel een lekkere boot, moet ik je eerlijk zeggen. Ik hoor hem graag.
0: Ja, nee, dat is absoluut zo. En een Nightboat to China had ik opgeschreven, ja. Kom je erop, hè?
1: Ja.
0: Een Freudiaanse verspreking heet dat, toch?
1: Ja, maar misschien is het gewoon het auto aanvullen. Ik zal je er niet op aankijken.
0: Oh, nou ja, en gelukkig. Ja, het is een blinde vlek voor me inmiddels.
1: Van de computer zelf.
0: Wat het wordt, nou ja, het zou kunnen. Nightboat net. Ja, dan gaan we maar weer naar het auto en het vliegtuig.
1: Auto en vliegtuig.
0: Nog één keer?
1: Ja, vliegtuig.
0: Ja, vliegtuig. Tuig?
1: Vliegtuig. Vliegtuig.
0: Vliegtuig. Nou, Rowan Hesse. En wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Had jij nog wat van Pinkpop meegekregen van het afgelopen weekend?
1: Heel weinig, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Want je had een livestream, hoorde ik, hè?
1: Ja, op NPO 2 volgens mij. Bijna de hele dag. Ja. Tenminste, heel veel uitgezonden. Maar ik heb een heel klein stukje van The Cure gezien. Mm-hmm. Een beetje de afsluiting. En verder heb ik niet zoveel gezien.
0: Oké, het was in ieder geval warm. Hè?
1: Het was zeker warm.
0: Absoluut, net zoals nu. Rowan Hesse.

0: jij vertelde net dat die uitspraak van het vliegtuig niet zo heel erg is, want het verschilt daar per 10 kilometer.
1: Ja, ik kom zelf uit Venlo natuurlijk. Dat ligt hemelsbreed, misschien 25 kilometer van Horst, Amerika.
2: Ja.
1: En ja, er zitten toch behoorlijke verschillen in de uitspraak van
0: ongelooflijk. Ja. Op zo'n korte afstand.
3: We begrijpen elkaar wel.
0: Ja, natuurlijk. Nee, je komt er wel uit. Hè. Ja, je komt er wel uit. Hey, we hadden het in het begin, toen we startten met Billy J. Kramer en de Dakota's, had je ook zoiets van welke plaat is dat?
1: Ja.
0: Maar ken jij de Manic Street Preachers?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ken je die?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Jij zit veel meer in die band zoals dat zit. Dus.
1: Dus dit is geen verrassing van mij.
0: Nee, oké. Okay. Dus wat dat betreft was dat er wel eentje.
1: Laat maar komen.
0: Ja.
1: Dat is een goeie. Motorcycle.

0: zei net tegen je, met de raampjes open, de auto en dit nummer keihard op de speakers. Ja. Heerlijk.
1: Ja, het is inderdaad een lekker nummer. Huub, we kunnen elkaar een hand geven, want het is precies 1:30.
0: Nou, wat zeg jij.
1: En dan is het de tijd de 2, lijkt, want meestal zitten we er maar vaak zwaar
0: meestal
1: overheen.
0: Meestal zitten we er overheen, dan moeten we wat schrappen. Dus we zitten op schema.
1: Nee, ja, dus we zullen het... We hebben de 2-luik en dat gaat eigenlijk dit keer over Picasso. Die had in 1901 zijn eerste grote solo-tentoonstelling in Parijs.
0: Wil je weten steekt waar? Ook van alles op aan dit programma.
1: Ja, ja, ja, het is echt ongelooflijk. En weet je, het is hier ook pure kennis die gewoon zo uit de lucht komt vallen.
0: Absoluut.
1: Ja. Dus, en als je nog wil weten, het was een Parijse galerie van Ambroise Vollard.
0: Zo.
1: Nou, is dat wat of is dat wat?
0: Dat is wat.
1: Dus we hebben 2 platen uitgezocht eigenlijk die te maken hebben met Picasso, Bradley Simpson en de Rolling Stones Painted Black.

0: Is niet de juiste kleur van deze temperaturen, black.
1: Kan beter. Nee, dat, je kan beter een beetje licht gekleed zijn.
0: White room.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, we zijn uitgeschilderd, hè?
0: Ja, zeker.
1: Kunnen we wel zeggen. We gaan weer terug naar de vervoermiddelen, cars.
0: Ja. Ja. Gary Newman. Ik moet zeggen, ik heb daar een zwak voor dit nummer. Ik vind het een heel leuk nummer.
1: Ja, is het ook. En hij, hij was ook helemaal gek van auto's.
0: Ja.
1: Hij had een TVR. Nou ben ik niet zo meteen, maar ik heb even gegoogeld.
0: Ik ook niet.
1: Maar dat zijn toch wel redelijk exclusieve modellen.
0: Oké.
1: Okay. En die kosten ook al percenten. Je had het er straks over een horloge, maar ik denk dat je voor dit soort sportwagens ook je geld op kwijt kan. Ik weet niet wat ze kosten hoor, laat ik dat gelijk zeggen.
0: Weet je, ik kijk er wel eens naar wat auto's kosten, maar ik verbaas me altijd hoeveel geld ze voor die dingen vragen. Ongelooflijk, over 50.000 euro heb je niks.
1: Nee, tegenwoordig is het helemaal verschrikkelijk. Ja, dat er gaat, en je hebt natuurlijk goedkopere merken, je begint met een D en het eindigt op een A. Hè, Dacia.
0: Ook.
1: Ik bedoel, nee, maar dat is redelijk betaalbaar allemaal.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: dus, nee, dat klopt.
1: Ik heb er een keertje een huurauto van gehad in Spanje en het reed echt best nog goed ook. Dus wat dat betreft. Nou,
0: Ik heb er geen ervaring mee, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje een snop wat auto's betreft. Jazeker. Ja. Dus een bekend is. Maar gaan we verder op
1: je. We moeten wat hebben. Nee, zo is dat. Cars, Gary Newman.

0: Nou, dat Cars, Gary Numan, zoals we al zeiden.
1: 3 augustus, Paradiso, is hij te zien.
0: Ah.
1: En de dag daarvoor in België, zondag 2 augustus, op de Lokerse Feesten. En dat is iets, als je nou denkt van, het is, ik heb niks te doen van de zomer. Ja. Ga eens een keer naar zo'n Belgische stad. Er zijn altijd feesten. Dan heb je Gentse feesten, Lokerse feesten, Luikse feesten. Heel veel bandjes, allemaal gratis. Heel de stad op zijn kop. Echt een aanrader. Ik ben 1 keer geweest.
0: Loker is wel goed aan te rijden, denk ik.
1: Dat is allemaal goed aan te rijden.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Oh, zou wel blijven overnachten, raad ik je aan.
0: Nou ja, goed. Ja. Maar luister, het is een goede tip voor jou. Dan kunnen de mensen nog even bij tijd reserveren, zomaar zeggen.
1: Gratis en van niks erbij gekregen.
0: Ja, zo is dat. We gaan naar een Australische band. Learning to Fly. Shepherd.
1: Lijkt me wat.
0: Een familieband met wat kennis eromheen.

0: Oho.
1: Ja, we blijven een beetje in de toch vervoerssfeer. Maar ja, als je in een auto wil rijden, dan
2: moet je
1: toch
2: een
1: rijles nodig. Hè? En dan moet je ook een driver's license halen. Nou, daar weet Olivia Rodrigo alles van.
2: Ja, ik ook. Het heeft mij heel veel moeite gekost om dat papiertje te...
1: Ja,
2: daar ben ik heel lang mee bezig.
1: Ja, ja. Nou ja, moet je luisteren. Dat kan gebeuren, toch?
2: Een pijnpunt voor mij, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat heeft een gigantische investering gekost, al in die tijd.
2: Ja. Absoluut. Ja. En een flinke deuk in mijn ego.
1: Ja, ja. Maar uiteindelijk, joh, maak het uit. Het is allemaal goed gekomen, toch?
2: Uiteindelijk is het goed gekomen.
1: Ik bedoel, ik had er ook geen hoge verwachtingen van. En ik was die mazzelaar die in één keer slaagde. Dus.
2: Oh ja. Nee, maar ik heb dat goed gemaakt met mijn motorrijbewijs. Die heb ik in één keer gehaald allemaal. Dus...
1: Heb je dat op latere leeftijd gehaald, je motorrijbewijs? Was dat een liefde of zo?
2: Ja, ik denk dat ik...
1: Waardoor ben je gaan motorrijden? Vond je het leuk? Of misschien je vrouw die het leuk vond?
2: Ja, mijn vrouw wilde eigenlijk motor gaan rijden. En toen kreeg ik het, zo was het, ja. Toen kreeg ik voor mijn verjaardag motorrijles. Ja? Zeg, van, dan gaan we samen motorrijden.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
2: Dat was een beetje meer eigenbelang dan... maar ja, het was wel leuk. Het is wel leuk om te doen. Maar ik merkte wel, als je wat ouder wordt, dan... op een gegeven moment ga je te veel lopen nadenken.
1: Ja, ja. Maar misschien... Kijk, ik pak dan wel eens mijn scootertje. En dat is natuurlijk een hele andere gewaarwording. Maar je hoeft niet altijd op de grote wegen te rijden. Of een gezellige provinciale B-weg. Of wat dan ook.
2: Ja.
1: Waar je ook de lol ervan kan hebben. Niet alleen maar hard rijden, zou ik maar zeggen.
2: Nee, dat klopt. Want dat viel me zo tegen op de snelweg. Dan raast die wind zo om je heen. Dan moet je echt hard werken om dat ding te hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus de binnenwegen bevielen mij beter.
1: Ja, precies. Heb jij die motor nog, of niet?
2: Nee, die motor heb ik weggedaan. Die heb ik toen ingerold voor een scooter.
1: Yeah.
2: En de scooter van een elektrische fiets.
1: Aha.
2: En de elektrische fiets rijden we straks in voor de scootmobiel, denk ik.
1: Dat zou ik nog even mee wachten.
2: En daar heb je geen rijbewijs van nodig.
1: Ja.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ze klinkt toch niet echt blij als ze dan de rijbewijs heeft gehaald.
2: Nou, was ik wel toen ik hem gehaald had uiteindelijk.
1: Ja, ja. Je bent gelijk blij. Heel je bent gelijk een biertje
2: gaan blij. Ja. Absoluut, ja.
1: Ja. Ja. Ja, als je het over natuurlijk de vervoermiddelen hebt, kom je natuurlijk bij de auto, de boot. En ja, dan kom je er ook bij Sailor. Hè?
2: De matroosjes.
1: Ja, ja, dat, de gek is dat, hè? Dat dat altijd gelijk naar boven komt. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja. Ik vond dat een gezellige muziek.
2: Ja, was het ook.
1: Traffic Jam.
2: Memorabel.

0: niet, hè? Dat wil je niet met dit weer, in de traffic jam.
1: Nee, als je hier... Auto. Nou, net keken we even op de A20 en...
0: Stond al stil, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of er wat gebeurd en, is.
1: Ja, dat denk ik, want het begint nu weer te rijden. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Ja. Laatste nummer, Oscar.
1: Ja, zeker. En dan zijn we er pas in september weer, hè?
0: Ja.
1: Wat dat betreft, even adempauze.
0: Hit dossierloze zomer wordt het.
1: Ja. Ah, het wordt wel gecompenseerd. Hè. Je kunt gewoon blijven luisteren naar deze zender. En dan wordt er altijd wel gezellige muziek gedraaid. Ja, de Dock of the Bay. Ja, die auto's redding die is natuurlijk ook vervelend aan zijn einde gekomen. Dat was het eigen ongeluk, hè?
0: Ja.
1: En toen zat ik wat verder te kijken. Daar kwam ik eigenlijk vanochtend pas achter. Want jij sluit op jouw dagen dat jij het lijstje maakt altijd af met de barcase.
0: Ja.
1: En daar zaten de vier van aan boord.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nooit geweten.
1: Nou ja, ik wist het ook niet tot vanochtend.
0: Hoe dingen soms samenkomen.
1: Ja, en dat op de laatste uitzending voor de zomerstop. Ja, ja. We gaan er maar naar luisteren, de Dock of the Bay.

0: Nou, het is niet onze gewoonte om de muziek iets eerder terug te halen, maar ja, het soms, is bijna zo laat. Hè?
1: Soms is het niet anders.
0: En ja, we zijn, dit was de laatste, althans, van deze maand.
1: Even een dag zeggen voor de zomervakantie.
0: En ja, we zijn in september weer terug. Ja. Ik weet en niet exact welke datum.
1: Ik wens iedereen een hele mooie zomer.
0: Zeker. Maak er een mooie tijd van en tot ergens september. In september weer. Dag.
1: Ciao.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 6 mensen opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud en komen allemaal uit Gorinchem. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen aan het ronselen van stemmen. Politie en justitie denken dat sommige handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt. Of er ook mensen bij de verdachten zitten die verkiesbaar waren, wil justitie niet zeggen. Vanwege de geruchten over het ronselen van stemmen werden de verkiezingen opnieuw gehouden. In de polder ten zuiden van Dordrecht is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De wagen botste rond 11:15 vol tegen de vangrail op de landbouwweg. Volgens de politie hoefden de twee bestuurders niet naar het ziekenhuis. De bestuurder was niet onder invloed. De politie onderzoekt of een autobrand vannacht in Hoogvliet is aangestoken. Bij de brand aan de Forelstraat gingen 3 wagens in vlammen op. Volgens de politie is de brand bij 1 van de auto's ontstaan, daarna overgeslagen naar de andere 2. De brandweer heeft het vuur geblust. Bij 1 van de wagens kostte dat iets meer moeite omdat de elektrische auto ging. In een groot deel van Nederland geldt vanaf 12:00 code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt alleen tot en met vrijdag voor de 9 van de 12 provincies. KNMI waarschuwt dat de tropische temperaturen vooral bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid tot klachten kunnen leiden. Bij zware inspanning kan iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting. De hittekracht komt de komende dagen uit op 8 tot 10, de hoogst mogelijke waarde. Het cijfer is gebaseerd op temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat het in de loop van de middag een beetje waaien. Dat zorgt voor verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt opnieuw deels parttime wethouders. Het college van BMW telt de komende 4 jaar 10 wethouders. En wettelijk gezien is dat er 1 te veel. Daarom gaan de wethouders van Volt en CDA niet helemaal fulltime aan de slag. Tussen 2018 en 2022 telde Rotterdam ook 10 wethouders. Alle andere collegeperiodes van de laatste 40 jaar waren er steeds 9 of minder. Pro levert er komende collegeperiode 4, VVD en D66 elk 2 en CDA en Volt allebei 1. De Gorkumse scheepsbouwer Dame raakt de opdracht om 6 fregatten te bouwen voor de Duitse marine kwijt. Duitsland wil de orde nu aan een andere werf geven, concurrent TKMS. Door softwareproblemen miste Dame tussentijdse deadlines, waarna Duitsland betalingen ging uitstellen en Dame in acute geldnood dreigde te komen. Dame kan nog niet zeggen wat het intrekken van de Duitse orde precies betekent, maar sowieso raakt het bedrijf de orde ter waarde van 12 miljard euro kwijt. Radarstoomboot De Majesteit is verkocht. Het 100 jaar oude stoomschip ligt nu nog aan de Maasboulevard in Rotterdam. Hoeveel de verkoop van het schip heeft opgeleverd is nog niet bekend. De online veiling werd vanochtend gestaakt na een onderhandse bieding. De huidige eigenaren zeggen binnen 2 weken bekend te maken wie het schip heeft gekocht. De kans is groot dat het schip voor Rotterdam behouden blijft. Ruud Gullit krijgt de Europese Cultuurprijs. De oud-voetballer ontvangt de onderscheiding op 4 september in het Concertgebouw in Amsterdam. Volgens de jury heeft Gullit een bijzondere bijdrage geleverd aan de Europese cultuur door mensen met elkaar te verbinden. Gullit speelde ooit onder meer voor Feyenoord, PSV, AC Milan en Oranje. Ook andere Nederlanders krijgen de Europese Cultuurprijs, onder wie modeontwerpster Iris van Herpen, actrice Famke Janssen, het Nationaal Jeugdorkest en de zangeressen Emma Kok en Carol Emerald. Het weer, zon overgoten, snik heet, 35 graden. Vanavond en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen hetzelfde weer als vandaag. Het wordt met 34 graden 1 graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A27 ter hoogte van Gorkum is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer was met een auto in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting. De andere kant op is de A27 dicht wegens werkzaamheden. De traumahelikopter is daar geland om het slachtoffer te kunnen helpen. De afsluiting van de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum leidde een uur geleden tot een half uur vertraging. Hoe lang dat nog duurt is niet te zeggen. De provincie kan volgend jaar op tientallen miljoenen euro's extra rekenen. Door een verkeerd verdeelmodel kreeg Zuid-Holland de afgelopen jaar in totaal 100 miljoen euro minder uit het provinciefonds. Het Rijk trekt dat nu recht. Vanaf 2027 krijgt de provincie 35 miljoen euro extra voor jeugdzorg en openbaar vervoer. VV De Alblas blijft voorlopig in Molenlanden. De gemeente wilde de voetbalvereniging van Oud-Alblas officieel overdragen aan buurgemeente Alblasserdam. Tot onvrede van de voetbalvereniging. VV De Alblas gebruikt al decennia de velden op Sportpark Soeburg in Alblasserdam. Maar er is daar meer ruimte nodig. Die ruimte is er wel op Soeburg, maar de velden zijn van Alblasserdam. Besloten is nu dat Molenlanden de benodigde velden van Soeburg gaat huren van Alblasserdam, zodat VV De Alblasser kan blijven spelen. De nieuwe regeling gaat 2 jaar duren. Daarna kijken beide gemeenten er opnieuw naar. Frankrijk meldt de eerste ebola-besmetting op het Europese vasteland sinds de uitbraak begin dit jaar in Congo. Het slachtoffer is een arts die naar Congo was afgereisd voor een humanitaire missie. De arts ligt in isolatie en de Franse autoriteiten voeren momenteel contactonderzoek uit om te achterhalen of hij na terugkeer in het land anderen heeft kunnen besmetten. Frankrijk verwacht geen groot risico op verdere verspreiding in Europa. Volgens officiële cijfers zijn in Congo inmiddels 1000 mensen besmet geraakt met het virus en zijn er ruim 250 overleden. Het weer volop zon en met 35 graden is het gloeiend heet. Behalve aan zee, daar is het een stukje koeler. Vanavond en vannacht koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden en langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
3: Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorkum is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Badhoevedorp. 20 minuten oponthoud, er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum, een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum, een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Uitwijk en Brakel, ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 24 juni. Na een zogenaamde tropendag, de temperatuur kwam vannacht niet onder de 20 graden, wordt het vandaag extreem warm met een maximumtemperatuur vanmiddag van 35 graden. De zon schijnt de hele dag volop bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 21 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook morgen is het een stralend zonnige dag, de wind een fractie sterker. Een windkracht 3 tot 4 uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 34 graden. Op vrijdag wordt het nog iets warmer, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 23 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag dan weer een minimumtemperatuur van 21 graden. Zaterdag een zwakke wind in de loop van de dag uit een westelijke richting. Er kan later op zaterdag een lokale bui vallen en de maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 32 graden. De kans op een paar buien is zondag een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 21 wordt het zondagmiddag rond de 26 graden. Vanaf maandag krijgen we dan weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar te maken. Met in de middag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. En in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bottenverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A27 ter hoogte van Gorinchem is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer was met een auto in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting. Personeel van de traumahelikopter heeft het slachtoffer gereanimeerd. Hoe de motorrijder er nu aan toe is, is niet bekend. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht. De provincie kan volgend jaar op tientallen miljoenen euro's extra rekenen. Door een verkeerd verdeelmodel kreeg Zuid-Holland de afgelopen jaren in totaal 100 miljoen euro minder uit het provinciefonds. Het Rijk trekt dat nu recht. Vanaf 2027 krijgt de provincie 35 miljoen euro extra voor jeugdzorg en openbaar vervoer. Frankrijk meldt de eerste ebola-besmetting op het Europees vasteland sinds de uitbraak dit jaar in Congo. Het slachtoffer is een arts die naar Congo was afgereisd voor een humanitaire missie. De arts ligt in isolatie en de Franse autoriteiten voeren contactonderzoek uit om te achterhalen of hij na terugkeer in het land anderen heeft kunnen besmetten. Frankrijk verwacht geen groot risico op verdere verspreiding in Europa. Sparta neemt verdediger Bas Kuipers over van FC Twente. De 31-jarige linksback tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Kuipers is opgeleid in Amsterdam, maar debuteerde in de Eredivisie voor Excelsior. Daarna speelde hij bij ADO Den Haag, Roemeense club, NEC, Go Ahead Eagles en dus FC Twente. Volgens Sparta brengt Kuipers met zijn 206 Eredivisiewedstrijden veel ervaring en kwaliteiten met zich mee. Het weer volop zon, 35 graden, gloeiend heet dus. Behalve aan zee, daar is het een stukje koeler. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk niet veel verder dan 1 graad of 20. En morgen een dag met opnieuw veel zon, 34 graden. En langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
3: Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. Komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting. Is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechterparallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De A27 is bij knooppunt Gorinchem nog tot 8 uur vanavond dicht in zuidelijke richting voor onderzoek naar het ongeluk met een motorrijder eerder vanmiddag. De hoofdrijbaan is afgesloten nadat daar een auto en een motor met elkaar in botsing waren gekomen. Personeel van de traumahelikopter heeft de slachtoffer nog gereanimeerd en daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de motorrijder er nu aan toe is niet bekend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee omdat het slachtoffer een militair is. De brandweer is bezig met het blussen van een huis met een rieten kap in Rotterdam-Nesselanden. Het vuur brak uit in de kap van het vrijstaande huis aan de Bermweg. Er is een speciaal team opgeroepen dat is gespecialiseerd in rieten daken. De brandweer roept kijkers naar de brand op om in de schaduw te blijven en om de hulpdiensten niet te hinderen op de smalle Bermweg in Rotterdam-Nesselanden. Hoe de brand daar kon ontstaan is nog niet bekend. VV De Alblas blijft voorlopig in de gemeente Molenlanden. Molenlanden wilde de voetbalvereniging van Oud-Alblas officieel overdragen aan buurgemeente Alblasserdam. Dit tot onvrede van de club. De vereniging De Alblas gebruikt al decennia velden op Sportpark Soeburg in Alblasserdam. Maar VV De Alblas heeft meer ruimte nodig. Die ruimte is er wel op Soeburg, maar de velden zijn van Alblasserdam. Besloten is nu dat Molenlanden de benodigde velden van Soeburg gaat huren van Alblasserdam, zodat VV De Alblas er kan blijven spelen. De nieuwe regeling gaat 2 jaar duren en daarna kijken beide gemeenten er opnieuw naar. Het kabinet moet na 10 jaar alweer een nieuw regeringsvliegtuig kopen. Niet omdat het vliegtuig stuk is, maar omdat KLM stopt met Boeing-toestellen. Alle toestellen van het type 737 worden vervangen door toestellen van Airbus. En de rekening kan in de miljoenen euro's gaan lopen, bevestigen bronnen na een bericht van de Telegraaf. Het regeringstoestel is ook een Boeing 737. Het toestel is eigendom van de staat, maar wordt gevlogen en onderhouden door KLM, waardoor het kabinet niet anders kan dan een ander toestel aanschaffen. Het weer volop zon, 35 graden, gloeiend heet dus. Behalve aan zee, daar is het een paar graden koeler. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk niet veel verder dan 20 graden. Morgen een dag met opnieuw veel zon, 34 graden, langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan staat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderlo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juli. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximum temperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. Komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht en uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af, er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Knooppunt Paalgraaf en Knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech, tussen Afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wil meer doen om de overlast in de Kralingse wijk De Esch terug te dringen. De gemeente overweegt om een boete op te leggen aan bezoekers die 's avonds en 's nachts zonder reden in de wijk zijn en voor overlast zorgen, schrijft het stadsbestuur aan wijkbewoners. De Esch in Rotterdam is al een tijdje toneel van overlast van mensen die racen met auto's, muziek maken en samenscholen. Er geldt al een samenscholingsverbod, maar dat helpt nog te weinig. De brand in het dak van een huis in Rotterdam-Nesserlanden zorgt voor overlast in de buurt. De brandweer moet bluswater halen uit de ringvaart en daardoor is er hinder voor het verkeer op de Bostelweg. In de rietenkap van het huis aan de Bermweg brak rond 4:15 brand uit. Vlammen zijn er niet meer te zien, maar brand is er nog wel, zegt de veiligheidsregio. Een speciaal rietenkapteam is gearriveerd om een deel van het dak te slopen en alle brandhaarden te blussen. De bewoners en hun huisdieren zijn ongedeerd. Premier Jette wil van de Molukse gemeenschap horen wat ze verwacht na de excuses afgelopen zondag van het kabinet. Jette staat ervoor open om er vervolgens ook iets mee te gaan doen, heeft de premier vanmiddag gezegd tijdens een bezoek aan kamp Westerbork, schrijft NRC. Met het oog daarop komt er ook een nationaal onderzoek naar wat er is gebeurd met de Molukkers. In het voormalig concentratiekamp zijn vanaf 1952 ruim 12.000 Molukkers gedwongen gehuisvest. Jette zei ook dat hij geld zoekt om Westerbork voor de toekomst te behouden. En voor financiering kijkt hij onder meer ook naar Duitsland. De A27 is bij knooppunt Gorkum nog tot 8:00 vanavond dicht voor onderzoek naar het ongeluk met een motorrijder eerder vanmiddag. De hoofdrijbaan is afgesloten nadat daar een auto en een motor met elkaar in botsing waren gekomen. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting. Personeel van de traumahelikopter heeft het slachtoffer gereanimeerd. Hoe de motorrijder er nu aan toe is, is niet bekend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee omdat het slachtoffer een militair is. Het weer? Volop zon. 35 graden, gloeiend heet dus. Behalve aan zee, daar is het een stukje koeler. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk niet veel verder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden dan. Langs de kust opnieuw een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren Geldrop, 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Al Stalin van de Spanse en la Times American Music, New Austria en el programa Amigos van Radio Capelle. Music heeft de kracht om tranen te laten bloeien, om te laten lachen en is een directe verbinding met de herinnering in je hart. Laura Pausini verrast zijn fans met dit nummer de titel Por qué te vas. Y vamos a recordar esta canción en la voz de Laura Pausini, el título Por qué te vas.
1: ¿Por qué?

des Radio Capellemet, amigos de Historische Bachata Samenwerkintus en Romeo Santos en Prince Royce of het nummer Loquita por mí, wordt geprezen als een onstuit waar succes dat passie, samurigheid en ervaring combineert. Y nosotros vamos a escuchar una de las canciones más hermosas de la bachata, Loquita por mí, en la voz de Romeo Santos y Prince Royce.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Ben Schopbrug op het eiland van Brienenoord is toch weer vast komen te staan. Afgelopen zomer is de brug nog ingekort, juist om te voorkomen dat het metalen brugdek bij hitte opnieuw zo zou uitzetten dat de klep niet meer open zou kunnen. Maar toen er vanmiddag een schip door wilde, bleek hij toch te klemmen en dus wordt de brug gekoeld. Jos Ribeiro van de gemeente Rotterdam.
2: Dus het water uit de Maas en het is lekker koud en dan gaat op de speer hier. Dat is diezelfde met de Rijnhaven, die moeten we vanavond ook doen. Er komt er ook nog een schip. En nu is het Ben Schop. Had ik echt niet verwacht. Dus ik sta er echt van te kijken. Heel bijzonder dit.
1: Bruggen in Rotterdam worden bij hoge temperaturen koel gehouden met water om te voorkomen dat ze niet meer open kunnen. De Maartensebrug wordt al vanaf 25 graden gekoeld. De Rijnhavenbrug en de Pieter de Hoogbrug vanaf 30 graden. De Binnenhavenbrug bij het Noord-Rijnland is vorig jaar ook ingekort. Die doet het nu nog goed, maar morgen zou die ook wel eens gekoeld moeten kunnen gaan worden. Zo verwacht Ribeiro. Rotterdam wil meer doen om de overlast in de Kralingse wijk De Esch terug te dringen. De gemeente overweegt om een boete op te leggen aan bezoekers die 's avonds en 's nachts zonder reden in de wijk zijn en voor overlast zorgen, schrijft het stadsbestuur aan de wijkbewoners. De Esch in Rotterdam is al een tijdje een toneel van overlast van mensen die racen met de auto's, muziek maken en samenscholen op straat. Er geldt al een samenscholingsverbod in de wijk, maar dat helpt nog te weinig. In onze regio geldt een verhoogd risico op natuurbranden. In totaal geldt in 16 veiligheidsregio's in ons land risico niveau fase 2. Gisteren waren er nog 7 veiligheidsregio's met een verhoogd risico, omdat het al langere tijd droog is in de natuur. Nederland telt 25 veiligheidsregio's. In fase 2 moeten terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert zijn. Vuurtjes stoken in de natuur mag niet meer. Ook niet een vuurkorf of een barbecue. Sigarettenpeuken moeten in een prullenbak. En wie de natuur intrekt, wordt gevraagd goed op te letten en te zorgen dat hij bereik houdt met zijn mobiel. Het weer vanavond en vannacht is het nog lang heet. Pas aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, is het afgekoeld tot een graad of 24. Morgen hebben we een dag met opnieuw veel zon. Het wordt dan 34 graden, langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: gaat.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juli. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximum temperatuur kwam middag uit rond de 35 graden. Komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht en uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Wow.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Ben Schopbrug op het eiland van Brienenoord is toch weer vast komen te staan. Afgelopen zomer is de brug nog ingekort, juist om te voorkomen dat het metalen brugdek bij hitte opnieuw zo zou uitzetten dat de klep niet meer open zou kunnen. Maar toen er vanmiddag een schip door wilde, bleek hij toch te klemmen en dus wordt de brug gekoeld. Jos Ribeiro van de gemeente Rotterdam.
2: Dus het water uit de Maas en het is lekker koud en dan gaat op de speer hier. Dat is diezelfde met de Rijnhaven, die moeten we vanavond ook doen. Er komt er ook nog een schip. Maar nu is het Ben Schop. Had ik echt niet verwacht. Dus ik sta er echt van te kijken. Het is heel bijzonder dit.
1: Bruggen in Rotterdam worden bij hoge temperaturen koel gehouden met water om te voorkomen dat ze niet meer open kunnen. De Maartensebrug wordt al vanaf 25 graden gekoeld. De Rijnhavenbrug en de Pieter de Hoogbrug vanaf 30 graden. De Binnenhavenbrug bij het Noord-Rijnland is vorig jaar ook ingekort. Die doet het nu nog goed, maar morgen zou die ook wel eens gekoeld moeten kunnen gaan worden. Zo verwacht Ribeiro. Rotterdam wil meer doen om de overlast in de Kralingse wijk De Esch terug te dringen. De gemeente overweegt om een boete op te leggen aan bezoekers die 's avonds en 's nachts zonder reden in de wijk zijn en voor overlast zorgen, schrijft het stadsbestuur aan de wijkbewoners. De Esch in Rotterdam is al een tijdje een toneel van overlast van mensen die racen met de auto's, muziek maken en samenscholen op straat. Er geldt al een samenscholingsverbod in de wijk, maar dat helpt nog te weinig. In onze regio geldt een verhoogd risico op natuurbranden. In totaal geldt in 16 veiligheidsregio's in ons land risico niveau fase 2. Gisteren waren er nog 7 veiligheidsregio's met een verhoogd risico, omdat het al langere tijd droog is in de natuur. Nederland telt 25 veiligheidsregio's. In fase 2 moeten terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert zijn. Vuurtjes stoken in de natuur mag niet meer. Ook niet een vuurkorf of een barbecue. Sigarettenpeuken moeten in een prullenbak. En wie de natuur intrekt, wordt gevraagd goed op te letten en te zorgen dat hij bereik houdt met zijn mobiel. Het weer vanavond en vannacht is het nog lang heet. Pas aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, is het afgekoeld tot een graad of 24. Morgen hebben we een dag met opnieuw veel zon. Het wordt dan 34 graden, langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. Komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkel band naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: zwaaien en zwieren over de dansvloer. Dat zou je kunnen doen op dit prachtige nummer van Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. Dat allemaal op deze zomerse avond hier bij jouw lokale omroep.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond gaan we weer vertroetelen, je oren althans, met prachtige muziek. Dus zoals gebruikelijk wordt dat heel gezellig en heel mooi. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus blijf lekker luisteren, dan komt er van alles naar je toe. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over de zaakvrouw van het jaar in Rotterdam. Dat is ook interessant. Wie zijn er allemaal genomineerd en waarom dan wel? Han van der Horst, ook van de partij. Hij gaat het hebben over, over de woningbouw. Wel woningbouw, maar niet bij mij om de hoek. Dat is een beetje het sfeertje in het land. Je hoort dat straks hier in deze aflevering van de late avond. En Relinde exposeert haar serie, jawel, ik ga ervan stotteren, haar serie Katten in Kostuums. Werkelijk waar een heel wonderlijke affaire, een heel wonderlijke tentoonstelling, maar wel ontzettend leuk. Hoe het zit, dat hoor je straks hier in deze prettige aflevering van de late avond.

0: voor de zeezender en luisteraars van vroeger was dit natuurlijk wel een prachtig nummer. The New Riders of the Purple Sage. On My Way Back Home was de tune van Radio Caroline. Ooit. Maar goed, tegenwoordig hebben ze weer een ander. En ervoor hoorde je Beverly Craven met Promise Me. Tijd voor het eerste gesprek van de avond. We gaan business doen samen met Herman de Bruin.
1: Kelly Raagrok is uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2026. En Kelly is in de uitzending. Kelly, welkom.
2: Dankjewel.
1: Zakenvrouw van het jaar 2026, dat is een felicitatie waard.
2: Ja, ik ben er heel blij mee. Ik was ook heel erg verrast, maar heel leuk.
1: Ja, het is in Rotterdam, hè?
2: Ja.
1: Ook namens de burgemeester zelfs, Carola Schouten, die heeft de prijs uitgereikt.
2: Ja, klopt. Dat was heel erg leuk. En ook dat zij de moeite nam om dat te doen. Mm-hmm. Maar daarnaast ook het verhaal wat zij zelf heeft, wat natuurlijk heel erg resoneert. Ook met de finalisten. Dus ja.
1: Ja, hoe zit dat in elkaar dan?
2: Ja, in de vorm van, zij heeft natuurlijk op de avond van de uitreiking een beetje verteld waar zij vandaan komt. En dat zij bijvoorbeeld in haar moeder een heel mooi voorbeeld had, want dat was een hele hardwerkende vrouw. En zo heeft zij ook geleerd van, nou ja, je kan als vrouw eigenlijk gewoon alles doen. En daarom is het extra bijzonder dat zij ook die prijs uitreikte. En er staat ook wel wat overeenkomsten in sommige verhalen van de finalisten en de burgemeester. Dus dat was heel leuk.
1: Ja, ja, er zijn meer finalisten geweest, maar u bent eruit gekozen als eerste.
2: Ja.
1: Maar met welk bedrijf? Want het is een bedrijfsprijs eigenlijk. Ja? Met bedrijf, welk bedrijf hebt u waardoor u zakenvrouw van het jaar bent geworden?
2: Nou, ik heb het bedrijf GSES en dat staat voor Global Sustainable Enterprise System, opgericht in 2019. Mm-hmm. En daarmee ben ik eigenlijk de winnaar geworden van Zakenvrouw van het Jaar. En het bedrijf doet eigenlijk het meten van duurzaamheid in de breedste zin des woords. Dus van producten, maar ook van supply chain, van organisaties zelf. Dus wij zijn al best wel snel gaan werken voor bedrijven zoals ABN AMRO, Schiphol, een Unive-verzekeringen en dat soort partijen. Ja. En de laatste jaren doen we ook heel veel op de op het gebied van evenementen meten. Dus bijvoorbeeld de Coldplay-concerten hebben wij gemeten, maar ook de World Expo en SIL Amsterdam vorig jaar. Hopelijk binnenkort een evenement in Rotterdam. Ja. En we doen heel veel voor de retail. Dus wel eigenlijk iedereen verduurzamen. Dus nu, als je bijvoorbeeld op de Kruidvat en de Trekpleister website kijkt, zie je bij producten, bij de eigen merkproducten, allemaal duurzaamheidsratings. Mm-hmm. En die komen eigenlijk van ons platform vandaan.
1: Was dat een gat in de markt dan, dat u daar zo mee kon beginnen en zo succesvol bent?
2: Nou, het was vooral een droom in de vorm van, hoe ga je nou de wereld een beetje mooier maken? Ja. Nou, de wereld draait op algemeen geaccepteerde standaarden en normen en wet en regelgeving. En die wet en regelgeving wordt vaak gebaseerd op die normen en standaarden in de wereld die geaccepteerd zijn. Ja. Dus ik dacht, nou, zonder enige kennis, geld en macht, mochten we nou het voor elkaar krijgen om een duurzaamheidskeurmerk te maken wat alle andere keurmerken eigenlijk daarin opneemt? Ja, dat is er nog niet. En dat ben ik eigenlijk gaan doen.
1: Ja, nou ja, dat is dus succesvol geworden, zei ik al. Maar de opleiding was bij u ook niet zo geweldig, want u zit helemaal zonder diploma's, maar toch zo ver gekomen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat als ik wel diploma's had gehaald, dat ik dit niet had gaan doen. Nee. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeggen ze wel eens. Ja. Ik heb op de HAVO voor muziek en dans in Rotterdam de HAVO gedaan. Die heb ik niet gehaald, overigens. Wel met dans, maar niet met leren. En vervolgens ben ik eigenlijk gewoon gaan werken. En dat kwam een beetje door de tijd en de persoonlijke omstandigheden. Dus ik ben gaan werken als bij de snackbar, bij de Pizza Hut, van alles eigenlijk. Verkoop aan de deur, verkoop aan de telefoon. Ja, en toen werd ik moeder van een prachtige dochter. En toen dacht ik, ja, nu heb ik geen excuus meer om de wereld niet een beetje mooier te willen maken. Ja. En we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Okay. Hè?
1: Nou, wat is de ambitie dan?
2: De ambitie is, we servicen nu eigenlijk internationaal al heel veel klanten. Mm-hmm. De missie is eigenlijk om dit gewoon in alle landen te kunnen embedden. En het voor elkaar te krijgen dat je echt, in alle winkels die Nature Impact Score bijvoorbeeld ziet, zodat ook de eindklanten, dus de consumenten, kunnen gaan sturen met hun koopkracht.
1: Aan enthousiasme geen gebrek, dat hoor ik wel. Dus er zit nog heel veel in de pijplijn wat er nog uit moet komen. Maar dit is een prachtige, de zakenvrouw van het jaar 2026 is een prachtige overwinning, denk ik. Ook voor uzelf en voor de omgeving.
2: Zeker, absoluut. Ja, alleen maar gaaf.
1: Ja. Ja. Als mensen die daar meer over willen weten en denken, nou, ik wil toch wel eens weten wat die zakenvrouw van het jaar precies doet. U hebt heel veel uitgelegd, maar dan nog, misschien op de website?
2: Zeker, www.gses-system.com.
1: Dan kom je alle dingen tegen die Kelly Ragerok doet als zakenvrouw van het jaar 2026. En voorlopig, heb ik begrepen, gaat ze er ook helemaal mee door.
2: Absoluut, ja. Dank je wel.
1: Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes het komende jaar als zakenvrouw van het jaar.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

love you. Lionel Richie. Legendarisch dit prachtige nummer Hello uit 1984. En Carla Bruni hoorde je voor het Keuken Umadi. Allemaal mooi in de show. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Best wel pittig. Han van der Horst vertelt een bizar verhaal. De Schiedamse werf Huisman procedeerde jarenlang tegen de bouw van 2 nieuwe torenflats. Omdat de directie vreesde zelf processen aan de broek te krijgen van nieuwe bewoners. Als die flats er eenmaal zouden staan. Een wonderlijk verhaal. Je hoort er alles over. Zometeen na deze van Lucy Silvers. Nothing Else Matters.

0: Lieve mensen, u weet dat een belangrijke oorzaak voor de woningnood is het steeds maar weer procederen door omwonenden tegen bouwprojecten die er niet bevallen. Die zijn allemaal net zoals u en ik voor meer woningen, alleen niet bij hen in de straat. Ze maken bezwaar, die toekomstige buren. Ze lopen naar de Raad van State. Ze stapelen beroep op beroep tot tenslotte de overbelaste afdeling bestuursrechtspraak eindelijk tijd vindt om de knoop door te hakken. Dat kan jaren duren. Een mooi en buitengewoon bizar voorbeeld daarvan deed zich voor in Schiedam. Laat ik eerst de schaakstukken eens neerzetten. Het zijn er maar twee, maar toch schaakstukken. Om te beginnen is daar een glanzende parel aan de industriële kroon van Schiedam. Huisman Equipment. Dat bedrijf koos in 1998 domicilie in de Jeneverstad en wel in het uiterste westen, vlakbij de Nieuwe Maas. Want Huisman construeert spectaculaire dingen die allemaal drijven. Je kunt ze boven de daken van de huizen uitzien reizen als je in de buurt komt. Een bouwsel van Huisman vaart meestal op de Hoge Zee ook nog, maar je kunt die gevaarte zelden een schip noemen. Het is een reusachtige kraan, het is een lier, het zijn boorinstallaties. Bij Huisman kunnen ze op maritiem gebied, als het moet, alles volgens de specificatie van de klanten. En wat ze maken, heeft één ding altijd gemeen: het oogt spectaculair. En dat ziet een leek niet, maar het is wel zo. Het is altijd zeer geavanceerde toptechniek. Daar kan Elon Musk een punt aan zuigen en daarmee is geen woord overdreven. Toch zit het niet lekker tussen Schiedam en Huisman. De directie is steeds bang bekneld te raken in gemeentelijke regelgeving. Ze is als de dood voor gerechtelijke procedures vanwege bijvoorbeeld geluidshinder. Lastige bureaucraten tegenover licht paranoïde ondernemers. Dat werkt, dat is zo'n beetje het panorama. Nu zet stuk nummer 2. Een stukje verderop aan de Vlaardingerdijk, de aanrijroute voor de Benelux-tunnel vlakbij metrostation Vijfsluizen, ligt nog een stukje onbebouwde grond. Tussen het werk ligt zelf een villa-wijkje en twee torenflats van alweer een jaar of 60 oud. Daar pasten nog precies twee nieuwe torenflats. Let's go west heette het project. In 2020, 6 jaar terug, had de eerste paal geslagen moeten worden. Maar dat gebeurde niet. Want het plan leidde tot grote schrik bij de directie van Huisman. Daar zagen ze het al aankomen. Flatbewoners die vanwege geluidsoverlast of te zwaar verkeer de ene procedure na de andere aanspanden. Peperdure oplossingen door de rechter aan het bedrijf opgelegd. Huisman besloot die klagers voor te zijn. Het maakte zelf bezwaar tegen de bouw van de beide torenflats. De aanwezigheid van zoveel nieuwe bewoners en wellicht bijkomende extra regelgeving, dat zou allemaal belemmerend werken op de bedrijfsvoering van Huisman. Die flats mochten daar dan ook nooit komen. De directie begon met een klacht bij de bezwarencommissie van de gemeente Schiedam. Die maakte er meteen gehakt van. Vervolgens stapte Huisman naar de rechter. Het is een welvarende onderneming met zeer diepe zakken. Huisman kan topadvocaten inhuren en tot het gaatje gaan. Steeds haalde het bedrijf bakzeil. Steeds weer volgde hoger beroep. Het kon ze niks schelen. Zo wisten deze bijzondere scheepsbouwers het nieuwbouwproject 6 jaar lang te traineren. Er ligt nog steeds een veld langs de Vlaardingerdijk. Het is allemaal te bizar voor woorden. Je voert processen om te voorkomen dat er misschien mensen bij je in de buurt komen wonen die eventueel jou voor de rechter slepen. En ondertussen staat de zo noodzakelijke woningbouw stil. Van het jaar zal er wel niks meer van komen, maar wie weet dat dan in 2027 eindelijk een eerste paal de grond ingaat. Je zou er een tragicomische film over kunnen maken. over deze idioterie, die zoveel duidelijk maakt over de manier waarop het er in Nederland maar al te vaak aan toe gaat. Ik zeg tegen Huisman, een goede buur is beter dan een verre vriend. Zo kun je er ook over denken. Neurie maar mee met deze oude foxtrot. Hallo, leuk buurvrouwtje. Het is eigenlijk een bewerking van een Amerikaans nummer dat Swing High Sling Low heet. Dat is ook wel toepasselijk. Of niet soms?
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

0: gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rust?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: Tuurlijk. Jawel, Wim Sonneveld. Zo heerlijk rustig. En natuurlijk een 78 Tour deunt. Speciaal verzoek van Han van der Horst. Want die vond het wel passen bij zijn verhaal. Over een paar minuten gaan we praten over kunst met katten. Kostuums voor katten. Komt er allemaal aan. Zometeen na deze van Melody Gardot. From Paris with Love.

0: We gaan praten over katten en katten en schilderijen samen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Relinde van der Horst. Die is in de uitzending. Relinde, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Katten en schilderijen, wat heeft dat met elkaar te maken? Want daar weet jij alles van, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker voor alle kattenliefhebbers natuurlijk. Mm-hmm. En mijn liefde voor het schilderen. Mm-hmm. En die twee komen inderdaad samen bij elkaar. Ja. Ja.
0: En hoe heb je dat vormgegeven dan? Want katten schilderen?
1: Ja, ik schilder katten met olieverf. Dat doe ik in opdracht, maar ik doe ook wel zelf projecten. En daarbij maak ik dus ook gebruik van kostuums.
0: Oh, je kleedt die katten aan?
1: Ja, ze hebben allemaal een eigen kostuum. Dat ook weer past en bij de persoonlijkheid van de kat.
0: Hoe ken je dan de persoonlijkheid van die kat?
1: Nou ja, het leuke is dat elke kat eigenlijk heel erg verschillend is. Dus ook qua kostuums kan je dat juist weer versterken.
0: Mm-hmm. Maar als je dan een kat gaat schilderen, moet je eerst zijn persoonlijkheid te weten komen om te weten welk kostuum die je aan moet trekken en die moet schilderen.
1: Nou, ik kijk eigenlijk met name naar de uitstraling van een kat.
0: Okay.
1: Ja, en ik vraag daarvoor heel veel foto's van mensen, zodat ik een beetje een beeld kan vormen. En ik vraag vaak ook een beetje naar de baasjes, zeg maar zelf, naar de personen, van wat voor mensen zijn dat en wat past bij hun.
0: Ja, ja.
1: En wat past bij hun interieur. En zodoende komt daar ook een kostuum uit voort.
0: Ja, er maakt dus heel veel onderzoek naar de kat en zijn beleving. En dan pas je daar het kostuum op aan. Want het kan ook een 17e-eeuws kostuum zijn, zag ik in de voorbeelden.
1: Klopt, inderdaad. Ja? Ja, het varieert echt van 17e-eeuwse kostuums tot wat meer moderne outfits.
0: Ja, ja. Dat gaat goed, begrijp ik. Want je hebt ook een katten in kostuums, een tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Ja. Is dat voor de eerste keer expositie of doe je dat vaker?
1: Dat doe ik wel vaker, ja. Ik heb ook bij de rechtbank in Rotterdam geëxposeerd.
0: Oh.
1: En kort geleden ook bij het Paleis van Justitie in Den Haag.
0: Allerlei verschillende soorten outfits dus.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe ontstaat zoiets bij je? Hoe krijg je dat voor elkaar om dat te gaan, juist dat te gaan doen? Want het is volgens mij eigenlijk vrij uniek.
1: Het is eigenlijk een samenkomst van mijn voorliefde voor katten en het gebruik van olieverf.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind met olieverf kan je hele mooie texturen creëren. En juist met die kostuums kan je daar helemaal in losgaan eigenlijk.
0: Ja, dus elke keer moet je weer een ander kostuum verzinnen bij je. Heb je dan ook voorbeelden van die kostuums eigenlijk, bij die katten?
1: De ene keer wel en de andere keer niet. Dat is ook een beetje de vraag van wat de opdrachtgever graag wil. Of hij zelf al ideeën heeft. En soms kan ik daar zelf ook invulling aan geven. Dus daar laat ik het altijd een beetje van afhangen.
0: Ja. De opdrachtgever heeft heel veel inspraak in hoe hij het wil hebben.
1: Op zich wel, ja zeker. Ja. Maar als hij mij de vrije hand wil geven, dan is dat ook helemaal goed.
0: Dan ga je zelf helemaal los.
1: Ja.
0: Tentoonstelling in het stadskantoor in Delft, zei ik. Wat is daar precies te zien? Zijn daar veel schilderijen?
1: Ja, het zijn een stuk of 24 schilderijen.
0: Zo.
1: Een beetje variërend van het formaat.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn inderdaad met name allemaal katten in kostuums. Dus ook wel 17e eeuws, maar ook wat meer hedendaagse stijl.
0: Mm-hmm.
1: En dat varieert een beetje bij elkaar, zeg maar.
0: Dus het is goed om daar een keer gewoon naar te kijken. Nou, je kan gewoon tijdens kantooruren binnenlopen, hè, in dat stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dan kan je gewoon kijken naar die beelden. Of heb je er nog wat toelichting bij gemaakt?
1: In principe spreekt het wel voor zich. Ik heb er ook wel wat informatie bij. Je kunt ook folders meenemen of visitekaartjes waar je mijn website kunt vinden.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je ook aanvragen doen voor opdrachten.
0: Ja. Ga even kijken in dat stadskantoor in Delft, vlakbij het station. Hè? Dus dat is makkelijk. Als je toch op de trein moet wachten, kan je ook even het stadskantoor inlopen.
1: Zeker, ja.
0: En als je voorbeelden hebt van de dingen die jij maakt, op de website heb je wat staan of op Instagram misschien?
1: Ja, zeker. Alles staat ook op mijn website en op Instagram, ja.
0: Daar kun je allemaal terecht. En wat is dan waar mensen moeten zoeken?
1: Op mijn website is www.relinde.art.
0: Mm-hmm.
1: En op Instagram heet ik Relinde_art.
0: Oké, daar moet een klein streepje bij. Een underscore, zoals dat dan in mooi Nederlands heet. Hè?
1: Ja.
0: Je exposeert met de serie Katten in kostuums. Relinde, ze sprak erover. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes. Nog één vraagje achteraf. Hoe lang blijft de tentoonstelling staan?
1: Ongeveer 2 maanden, tot en met 14 juli.
0: Oh, dan hebben mensen tijd genoeg om ernaar te kijken.
1: Zeker, ja.
0: Nogmaals dank en veel plezier tijdens de tentoonstelling.
2: Tot middernacht, de late avond.

Daar was ze, Madonna. And Don't Cry For Me Argentina. Het einde van deze aflevering van De Late Avond. Prachtig, toch? Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. Ondanks de warmte. En een reeks mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een coole nacht. Tot sluit van deze nacht. Hannah May en Back to You. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd.

0: Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Kapellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Kapellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting. Is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkel band naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van de Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van de Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximum temperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu